0: Beistendijs. Pas op, mijn Beistendijs.
1: Bok?
0: Goedenavond. Wij zijn de Graaf Dracoli.
1: Entschuldigung, wie is lo bitte?
0: Graaf Dracoli. Kennst du mij niet?
1: Nee, wat is dan?
0: Ah ja, ik zou de mogen vroegen. Zijn eis richtig informiert, dat er bij eigen huis stiga drie vrouwen wonen han.
1: Ja, voor wat?
0: Ah ja, da weet ik niet voor wat man niet de moment is. Voor dat we niet ende maar zo hiezen leen dat man acht bijkomt. Ik had bij allen drie geloofd. En bij allen drie had er gitter weer aan de venster. En ik sta aan ihnen bij iets. Voor mij is dat een neidigheid. Dat is een knastigheid. Dat is een misgunning. Wo nur is voor dat andere leid niet zullen han. Ik heb mijn ganz leven niet veel gehad. Aber dat bissi wo ich hot, dat han ich immer gern, wenn immer so etwas, dat han ich immer gern gen. Und dat ma da stecker drei Fraleit im Haus hat. Und dat ma dann nicht einmal Mats ist für der wenn ich Ende so hieße leben, dat lo auch öffentlich ein Zugang ist. Und dat sah ich ehrlich, dann ist dat für mich nicht wie Hundsnickeligkeit. Guten Abend.